En hy sê te Gehazi sien Dina, roep eimel die vrou van Shunem. En Gehazi jink aan Zion en sy kuimen stond veraam. Eliza hadde te Gehazi gesagt, sy haar kik eimel, die has ons al diesen dienst gedoen, wat kon ek doen vir die? Woe die dat helpen, wanneer ek een goudet woord vir die aanleid bij den koning, of bij den kommandant van den army, of as hy sê, ek woon mank mine in een lied. En Eliza sê, wat kon ek vir die doen? En Gehazi sê, nee, sy heeft keinen zin. En haar man is oud. En hy sê, roep haar eenmaal her. En als hij haar roept, kom zij bad in de deur. En hij zei, om deze tijd, om mijn jaar, was die een zinkje goud draken. En zij zei, bitte mijn haar, die Gottesman, doe mij niet onschmer. Vers 17. En niet veel later wisten de vrouw en haar man dat zij zullen een kind krijgen. En dan werd het ook dat om een jaar, zo in de tijd wat Eliza gezegd had, hadden zij een zinkje. Als de jong dan non was, ging hij een dag naar zijn vrouw, die bij de arbeider weer wat getreed schnieden. En hij zei te zijn vrouw, op mijn kop, mijn kop. En de vrouw zei te een van de arbeider, breng hem naar zijn moeder. En hij bracht hem naar zijn moeder en zij hield den zijn op een schout, bad merig en dan starf hij. Zij droeg hem dan op en leed hem op den Gottesman zijn bad en mjukte der hinger zich toe als zij eruit ging. Dan roept ze er een man en zei, schek mij eenmaal een arbeider en een ezel. Ik wil schwind naar een Gottesman gaan en bald terugkomen. En een man zei, waarom wist je door hen gaan? Dat is van jou niet niemand en ook niet die Sabbat. Maar zij zei, dat is in don't. En zij leidt den ezel opzodelen en zei te dem arbeider, jij den ezel goud en loot niet ween mij nou, bitte wanneer ik die zei. En zo voeren zij en zij kwamen naar dem Karmelboog, naar dem Gottesman. Als de Gottesman haar komen zag, zei hij te zien in deiner Gehazi, kijk hem al, de vrouw van Shunem kampt door. Vers 26. Go haar schwinnend jen en vrouw haar of alles goed staat met haar en haar man en haar zin en zij zei dat is alle goed. Als zij over bij dem Gottesman op dem boog kwam, voelt zij arm aan de feit. En Gehazi jink haar op toe en wil haar weder schuiven. Ober de Gottesman zegt, lood haar toch. Kost je nicht seinen, wo betterlich sei lit? De haar haft dort van mij gehullen en mij dort nicht gezegd. En zij zegt, mijn haar, hab ik die nou einen Sehn gefragt, seht ik nicht die Sus, mij nicht unschmeren? En Eliza zegt de Gehazi, roep die Kleider an die en neem meinen Stock in die Hand en go de Hahn. En wann die wer bejent, dann begreust er nicht. En wann die wer begreust, dann sei nicht träg. En lei meinen Stock ab den Jungs in Gesicht. Ober die Mutter von den Jungs seht, so sicher aus der Haar lebt, en so sicher aus du lebst, ich go nicht wieder von die. Dann mjuk Eliza sich ab, en jink aar hänger on. Gehazi jink en ober all vorab, en lei den Stock ab den Jungs in Gesicht. Ober der Jungs seht nischt, en mjuk nischt von sich. En Gehazi jink Eliza ware en jen en zette arm, de jong is nicht te zich gekomen. Vers 32. En als Eliza in dat huis nan kwam, lag de jong dood op Eliza zijn bad. En Eliza jink nan en mjukte der hinger zich toe en hij bed te dem Herrn. En hij leed zich op dat kopnop en zaad zijn muil op dat kind zijn muil en zaad zijn het juwen op dat kind zijn het juwen en zijn hang op dat kind zijn hang. Zo strakt hij zich op dat kind aan. Dan wordt dat kind warm. Dan stond hij op en jink eenmaal aan en trekt dirk dat huis. Dan strakt hij zich nog eenmaal op dat kind op. Dan prust de jong zevenmaal en nodig meer hij zijn het juwen op. En Eliza roept Gehazi en zegt, roep de vrouw. En als hij haar roept, kwam ze naar no arm en hij zegt, doa neem den jong. En zij jink naar Eliza en knijt zich voor zijn feit en bekt zich met haar gezicht. Gaan spat op de eerd en zij neem haar een zin en jink ruit. Zo weet ons tekst van vandaag een langere tekst, maar hier is de geschicht van twee mutters wat een noot zijn. Laatste maal hebben we de eerste twee punten van de noot en mutters gehoorzaam te God. We zijn in de eerste vers, de wiener, arme vrouw, haar man weer gestorven, zij had een noot. Maar dan weer ook een rijke vrouw.

Simone and Eliza Kempt. First twy and darty, but fire and darty. Eliza Kempt and hoose, how muck they dea hing as ich tow, and how bait to them hern. And how laid zik up to kintin up, and zad zine mule up to kintin mule, and zad zine it ewan up to kintin it ewan, and zine hang up to kintin a hang. So strakt hai zik up to kint han, dan vart to kint wam. Gott haupt mutash. Hij deed zijn muil op dat kentzien muil, zijn oorom jink in den kentzien muil naan. God zijn jest wie doa. Zijn eeuwen, wie op dat kentzien eeuwen, God zijn woord wie doa. En dit brengt leven te dine kinga. In alle testament wie de God des moon, de profeet in God zijn steed. En de mama, de houd genoeg wijsheid, tum den God des moon naar erden zijn brengen. En ik wil die moed geven te dit, tom schluss. Mutters, brengt die king aan de God. Zij die van God. Lees die van de Bibel. Vertel die geschichten van de Bibel. Bed met die taup. Dat is het wichtigste wat die kost doen. Ik weet, je zijn vaak een eva drak. Je hebt veel te veel arbeid te doen. Maar breng die king aan de God. Geef niet op. Besonders schijnt ze mooi, ik weet de king van Ella. Vielleicht in de jugendjaren. En dat laatste is, die worden rebellisch. Dat laatste is, die gaan naar een weg. Aber in ihr Gott, werden die hand, dat ihre Mutters zal nicht abgeben an ihr. Wenn du eine Mama bist, en du ein Jugendkind hast, en du denkst, der ist so zu weit weg, ich will dir das sein, geef nicht ab. Bet für dat Kind. Wie ist dat Kind läuft? En wo immer die kost, bring den Kind nach Gott. Mamas, je zijn wichtig. God heeft je in je hand gezet te doinen, te helpen, te je familie naar aanbrengen. Ik wil je het moed geven, geef niet op. Breng je kinga naar God.